0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Het Rode Kruis meldt dat 92 asielzoekers de nacht in het Drentse De Wijk hebben doorgebracht en 28 mensen sliepen in congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. Dit vanwege de drukte bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen vrijdag, de dag waarop het Europese migratiepact inging, konden ook al 120 mensen niet worden opgevangen. Vrijdag was de database Eurodac buiten gebruik. Europese landen kunnen met dit systeem informatie over asielzoekers met elkaar delen en het was niet mogelijk om te controleren of mensen al ergens anders in Europa asiel hadden aangevraagd. Volgens een bron zijn onderhandelaars uit Qatar naar Teheran afgereisd om daar een poging te wagen om de vredesdeal tussen Iran en de Verenigde Staten af te ronden. Dat meldt persbureau Reuters. In de Iraanse media wordt ook over dit bezoek van een delegatie uit Qatar gesproken. Bemiddelaar Pakistan en de Verenigde Staten spraken afgelopen week al over een raamovereenkomst om de Iran-oorlog te beëindigen. In wijk bij Duurstede zijn de kapotte ramen van het gemeentehuis verstevigd en de plek is weer opgeruimd. Afgelopen vrijdagavond hadden relschoppers het op het gemeentehuis voorzien. In het Utrechtse wijk bij Duurstede rommelt het al een tijdje. Vrijdagavond werd er een demonstratie georganiseerd tegen de komst van een tijdelijke asielnoodopvang, maar volgens de gemeente kwam daar niemand op af. Wel lieten zo'n 60 relschoppers van zich horen. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid en de ramen sneuvelden. 7 personen zijn opgepakt. De Britse premier Starmer laat weten dat de Britse krijgsmacht een olietanker van de Russische schaduwvloot heeft tegengehouden. De tanker wordt verplaatst naar een ankerlocatie voor de Engelse zuidkust. Volgens Starmer probeerde het schip door het kanaal te varen. Op sociale media schrijft hij dat dit opnieuw een klap voor Rusland is. De schaduwvloot wordt ingezet om sancties tegen Rusland te ontwijken. Het weer overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: This is your iTunes Radio.
3: Nu op iTunes Radio.
4: Made in Holland.
5: Zij kwam uit het noorden. En ik uit het zuiden. En haar manier van doen, dat stond me wel. Maar dat staat me nu niet meer. Ik heb schoon genoeg van mijn schoonouders. En soms nog meer van haar. En dan zegt ze ineens gewoon,

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Tegenover de Russische ambassade in Den Haag staan zoals ieder jaar 298 lege stoelen. Hiervoor is de werkgroep Waarheidsvinding MH17 verantwoordelijk. Iedere stoel staat voor een slachtoffer van de vlucht MH17 die in juli 2014 uit de lucht werd geschoten. Het vliegtuig was onderweg van Amsterdam naar Maleisië en werd boven het oosten van Oekraïne door pro-Russische separatisten neergehaald. Aan boord bevonden zich 196 Nederlanders. Het is de 9e keer dat dit stille protest door nabestaanden wordt gehouden. Rond 5:30 vanmorgen heeft er bij een woning in Breda een explosie plaatsgevonden. Een deel van het huis en de tuin zijn beschadigd geraakt. De bewoners waren thuis, maar bleven ongedeerd. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de bewoners uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De politie zegt dat het om brandstichting gaat. Afgelopen donderdag ging in dezelfde straat bij de buren ook een explosief af. Of de twee zaken met elkaar verband houden, wordt door de politie onderzocht. Volgens een bron zijn onderhandelaars uit Qatar naar Teheran afgereisd om daar een poging te wagen om de vredesdeal tussen Iran en de Verenigde Staten af te ronden. Dat meldt persbureau Reuters. In de Iraanse media wordt ook over dit bezoek van een delegatie uit Qatar gesproken. Bemiddelaar Pakistan en de Verenigde Staten spraken afgelopen week al over een raamovereenkomst om de Iran-oorlog te beëindigen. In New York was het afgelopen nacht nog lang onrustig nadat het Amerikaanse basketbalteam de New York Knicks de NBA-titel had gewonnen. De viering verliep niet zonder slag of stoot. Er werden rookbommen afgestoken, een bus werd in de brand gestoken waarbij drie andere bussen beschadigd raakten en een 17-jarige tiener werd op Times Square in de voet geschoten. De politie moest een paar straten afzetten en de menigte werd zo'n 2 uur tegengehouden voordat agenten konden ingrijpen. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me. Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
3: Yeah. Yeah.
2: The rhythm.
4: The music. Oh, I love stuff.
5: Now, here comes the music.
6: Are you ready?
7: Okay, boys.
8: Here we go.
0: You're listening to iTunes Radio.
9: Trustpol muziek wordt mede mogelijk gemaakt door shirtdiscounter.nl. A-kwaliteit voor B-prijzen.
10: Arnold Over.
11: The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
12: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
13: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
14: Get out, get the point.
9: Het Fust is open en het is weer tijd voor het geluid van het Fust of vol muziek. Appie staat aan de deur, Norbert neemt de jas aan in de garderobe. Jos en Maureen zijn achter de bar en kunnen niet wachten om te beginnen. En Chris is stand-by indien het nodig moet zijn. Bert houdt zoals altijd de glazen in de gaten. Hij zorgt dat er altijd genoeg glazen achter de bar zijn. Indien het glas leeg is, dan mag je die natuurlijk zelf even weer terugbrengen naar de bar. De komende 3 uur heb ik weer herkenbare muziek bij elkaar gezocht die je oren wensen te horen. Wat in het Fust vol muziek zit, verzuurt nooit.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Een woordvoerder van de gemeente Terneuzen laat weten dat de stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in Zeeland doorgaat. De slachtoffers waren 3 leerlingen uit groep 8 en de schooldirecteur van de basisschool in Aksel. De exacte route wordt op dit moment nog besproken. Gisteren namen burgers het initiatief voor de tocht. Donderdagmiddag reed een auto in op fietsers die op schoolkamp waren. De verongelukte kinderen waren 12 jaar oud. Tegenover de Russische ambassade in Den Haag staan zoals ieder jaar 298 lege stoelen. Hiervoor is de werkgroep Waarheidsvinding MH17 verantwoordelijk. Iedere stoel staat voor een slachtoffer van de vlucht MH17 die in juli 2014 uit de lucht werd geschoten. Het vliegtuig was onderweg van Amsterdam naar Maleisië en werd boven het oosten van Oekraïne door pro-Russische separatisten neergehaald. Aan boord bevonden zich 196 Nederlanders. Het is de 9e keer dat dit stille protest door nabestaanden wordt gehouden. Gisteren is een 21-jarige vrouw bij een bungee jump in Brazilië om het leven gekomen. Instructeurs duwden haar van een brug af, maar op dat fatale moment zat de vrouw nog niet vast aan een touw. Ze maakte een val van 40 meter en overleed ter plaatse. De politie onderzoekt de zaak. Op sociale media kwamen meerdere beelden van het ongeluk terecht. In een video is te horen dat mensen op de brug de fout zien en roepen: "Jongens, het touw." Er zijn 6 personen opgepakt. 3 verdachten zitten nog vast. Vanaf vandaag rijden de passagierstreinen tussen de Duitse steden Hamburg en Berlijn voor het eerst weer. Afgelopen 10 maanden vond er een grote renovatie op het spoortraject plaats. Spoorvervoerder Deutsche Bahn laat weten dat de eerste lange afstandspassagierstrein vanuit Hamburg vanmorgen vroeg met een paar minuten vertraging is vertrokken. De lijn Berlijn-Hamburg wordt gezien als de belangrijkste directe verbinding tussen de steden op het Duitse lange afstandsspoornetwerk. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
2: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
3: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
4: Get out, God damn it!
5: Get the point in.
6: And now...
7: Dit is alweer de tweede uur van de Swish vol muziek van deze week. En dan is er weer tijd voor een beetje reclame. De slok van de week. Een longdrink bestseller voor slechts €3,50. Is je glas leeg? Breng deze dan weer even terug naar de bar, want het scheelt beetje weer een hoop werk. Het volgende nummer doet mij altijd denken aan de tijd dat wij met onze vrienden verhuisden met het uitgaan van buurthuis het Kompas naar Bar Dancing het Fust. In die tijd hadden we een aantal Molukse vrienden die in Bussum op de Brand van Mavo zaten. Die ook in het Kompas kwamen en later ook in het Fust. Waaronder Ricky en Linda Melissa en Rosie Lillipuri, waar het nog een blauwe maandag verkering mee had. Rosie was niet te groot voor stukken en zag je haar snel over het hoofd. Zo maakte ik een keer een flauwe grap. Waar is Rosie? Terwijl ze voor me stond. Voordat ik het wist, had ik een flinke schop tegen mijn schenen te pakken. Toen stond dit nummer op. Brick House van

0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 2:00.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Een deel van Rotterdam kampt met stroomuitval. Dit wordt veroorzaakt door een storing in een transformatorstation. Het gaat om ruim 19.000 aansluitingen, vooral ten zuiden van de Maas. Wat de oorzaak is, is nog niet bekend. Monteurs zijn al wel druk in de weer om het probleem op te lossen. Verwacht wordt dat de storing tot 4:00 vanmiddag gaat duren. De veiligheidsregio adviseert de telefoon alleen in het geval van nood te gebruiken. In de concepttekst van het vredesverdrag met de Verenigde Staten staat dat Iran zijn hoogverrijkt uranium zal verdunnen. Daardoor ontstaat er een product dat niet geschikt voor kernwapens is. Dat meldt een Iraanse topfunctionaris. Persbureau Fars laat weten dat Iran nog niet definitief heeft ingestemd. Het voorgestelde akkoord moet de basis vormen voor het beëindigen van de Iran-oorlog. Ook moet de Straat van Hormuz direct geopend worden, de Verenigde Staten niet met nieuwe sancties komen en de maritieme blokkade moet worden opgeheven. Uit de eerste prognose blijkt dat een meerderheid van de Zwitserse kiezers een voorstel om de bevolking op 10 miljoen te maximeren afwijst. Het referendum was een initiatief van de rechtspopulistische regeringspartij SPP. De partij stelt dat de snelle groei van het aantal migranten de oorzaak is voor veel problemen in het land. Sinds het begin van deze eeuw is de Zwitserse bevolking van 7,2 miljoen tot 9,1 miljoen inwoners gegroeid. Later vanmiddag wordt de definitieve uitslag verwacht. Een woordvoerder van de gemeente Terneuzen laat weten dat de stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in Zeeland doorgaat. De slachtoffers waren 3 leerlingen uit groep 8 en de schooldirecteur van de basisschool in Axel. De exacte route wordt op dit moment nog besproken. Gisteren namen burgers het initiatief voor de tocht. Donderdagmiddag reed een auto in op fietsers die op schoolkamp waren. De verongelukte kinderen waren 12 jaar oud. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: The story you're about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
3: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
4: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
5: Get out, goddammit!
6: Get the point.
7: And now...
8: Dit is alweer het derde en laatste uur van het Hust Vol Muziek voor deze week. U ging regelmatig naar Atollos in Amsterdam om muziek te kopen. En ook nog eens voornamelijk import, muziek die de meeste mensen nog nooit gehoord hadden. Het was dan ook altijd de vraag of de muziek die je kocht zou aanslaan. De mannen achter de balie pakten de ene na de andere 12 inch voor mij en lieten mij dan een stukje horen. Als ik dan aangaf dat ik het niet vond, kreeg ik vaak verbaasde blikken. Maar het omgekeerde gebeurde ook. Als ik aangaf dat het een knaller was en het een hit zou worden, keek ze mij ook aan alsof ik er 0,0 verstand van had. Van die lievertjes kon ik het goed hebben. Zeker als ik later terugkwam en inderdaad een hit was geworden. Zoals bij het volgende nummer. Double Dutch Bus van Prince.

Drie uur zitten we weer bijna op van het Zus voor Muziek voor deze week. We zongen toen misschien uit volle borst mee met de gedachte dat het nog ver weg was. Maar dat wij ondertussen ouder zijn geworden mag duidelijk zijn. Dat onze kinderen ons ingehaald hebben is ook zeker. En met een beetje geluk zie je dat hetzelfde proces bij je kinderen als hun kinderen opgroeien. Wat je nou ook kan krijgen is dat de drukte je dan te veel doet. Dan zeg je dan ook met een gerust hart, laat mij maar even alleen. Dan nu nog een speciale mededeling voor de dames. Luister dus goed, bij het laatste nummer gaat het grote licht aan. Neem je jas mee, vergeet de portier niet, gedraag je onderweg. En pas op, politie te paard en tegenwoordig ook te voet. En denk om het seksleven van de barkeeper.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 3:00.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. De vicepresident van de Raad van State, Tom de Graaf, vindt dat Politiek Den Haag moet nadenken over de mogelijkheid om na het vallen van het kabinet geen tussentijdse verkiezingen meer te houden, maar een nieuwe coalitie te vormen. Dat zei de Graaf in het televisieprogramma Buitenhof. Volgens de Graaf heeft het land behoefte aan lange termijn oplossingen en lange termijn politiek. Om dat voor elkaar te krijgen zijn er stabiele meerderheden nodig. Tom de Graaf neemt per 1 juli afscheid van het hoogste adviesorgaan van het kabinet en parlement. Op de Adriatische Zee is een passagiersferry op een zeilboot gebotst. De zeilboot is gezonken en er wordt naar vermisten gezocht. De aanvaring vond plaats in een smalle zeestraat tussen de Dalmatische eilanden Braac en Sjolta. Boten in de omgeving haalden drenkelingen uit het water. Volgens een ooggetuige aan boord van de ferry zijn er zeker 2 mensen overleden. Men is nog op zoek naar andere slachtoffers. Kroatische media melden dat er 8 mensen gered zijn. Op de zuidelijke buitenwijken van Beirut heeft het Israëlische leger opnieuw aanvallen uitgevoerd. Het kantoor van premier Netanyahu meldt dat het land heeft gereageerd op een droneaanval van de militante beweging Hezbollah. Israël laat weten dat het om een gerichte aanval ging op het commandocentrum van Hezbollah in de wijk Daieh in Beirut. Rond dit tijdstip gaat de Grand Prix van Barcelona-Catalonië van start. Sinds dit jaar wordt een race op dit circuit niet meer de Grote Prijs van Spanje genoemd. Dit komt doordat in Madrid de Madring is geopend en de Grote Prijs van Spanje wordt in september op dat circuit verreden. Maar vandaag aandacht voor de GP van Barcelona-Catalonië. De Brit George Russell start vanaf pole position. Onze landgenoot Max Verstappen vertrekt vanaf de 5e plaats. Volgens Verstappen zelf is dat een meevaller. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind is het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
5: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
0: You're listening to
12: iTunes Radio.

regelmaat aan hits gehad. En wij draaiden het toen maar waai. En tot het is jaar 2026. Hoor je nog steeds een remake, of terwijl een remix hiervan? Zometeen Chocola voor mij. Uit 75. Don't call me. Don't you call your ass. En we hebben straks ook nog Love Somebody van Morgan Wallen. Dat is uit de Zero's. En wat krijgen we nog meer?

heerlijke uitvoering van bijna 7 minuten. En zometeen gaan we het dobbelsteentje gooien. Want misschien komt er wel iets uit van Peter Slaghuis of zo. Maar hier is de Pet Shop Boys. Ja, jullie weten het, hè. Deze was helaas geen hit. Ah, hij is wel lekker hoor, deze. Echt een fijne plaat.

0: Peter Slaghuis.
1: Hey DJ!
2: Herinnert u zich Peter nog?
3: Nou, mijn dobbers deze gooien ging alle kanten op natuurlijk. Tim ging zelf nog voor opzij. En aangezien de klossen die op waren, hebben we toch de keuze laten vallen op Evelyn Thomas. Een mooie high energy remix. En Bob ook, goedemiddag. Leuk dat je meeluistert. Op de gezellige zondagmiddagshow. Ja, die nadert alweer bijna het einde. Dan gaan we zo meteen weer lekker de zomer zo doen. 13 weken lang. Oh, wat een feestje wordt het hier zo op de radio.

Ik neem het je mee naar het jaar 1996. Dat was het jaar van Bryan Adams. Alles wat toen zo mogelijk en zo heerlijk in die nachten toen de tijd. Herinner je dat nog wel? Misschien jij wel en ik ook nog wel. Ook uit de serie heb ik bazaar voor jou. Dit zijn de Cars.

0: 384. Jullie horen de Cars met You're My King. Weinig geluiden hier zo. Zometeen Brian Adams. Eerst uit de Zero's Bazaar voor jullie op de radio.
1: Gezellige zondagmiddagshow.

0: Parelplaat, week nummer 24. De keuze is gevallen op Tix. En wat een parelaar dit. De titel, Fooling Yourself, uit 78. Als tweede zeven van het album, The Grand Illusion. Dit nummer werd geschreven en gezongen door Tommy Shaw. De plaat bereikte namelijk de 29e plek in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En kwam in Canada tot nummer 20 zelfs. In Nederland bleef het bij de notering in de tipparade, waar het vijf weken verbleef op de 10e plaats als hoogste notering. Tot zover de parelaar voor week 24 hier te op iTunes Radio. Zometeen wordt het tijd voor niemand anders dan Weyer, Parker en Junior. Daarvoor gaan we de jaren 80 in met een Woman Needs Love. Het wordt het tijd voor deze superdame, oftewel Karen White is haar naam. En Karen White had diverse nummers, zoals bijvoorbeeld Romantic, wat nummer 1 werd in Amerika. Hier in Nederland bleef het steken in de tipparade.
1: Dit is iTunes Radio. iTunes Radio.

album uit 1976 geschreven door Neil Diamond en Lodi Larry Williams. En Diamond slaat het nummer namelijk af. En zijn drummer bieden vervolgens per ongeluk meer aan de broertje Bellamy. Door een country show wordt het een dikke nummer 1 heet voor deze broertje. Bij deze. En straks gaan wij naar 1991, dan naar het Scandinavisch gebied toe. Wat helaas geen hit werd. En dat is van de naam Carola Hooglafiets. Met een Captured by Love Tom. Dit wordt de tijd voor een coole gang. Ik heb het

meteen gaan we twee keer terug de retro's in. En dan heb ik het over Maggie Mann, de fantastische uitvoering van de twee dames van Heart. Ook, weet jij nog wat Jackie Wilson eigenlijk zei? Dat vragen we ons even af bij de Dixon Midnight Runner. Dit is Madonna uit de Zero's. Met een remake van het nummer Love Sensation. Die dit jaar ook weer opnieuw is uitgebracht in een speciaal jartje eigenlijk. Maar deze is van pak een beet

Trak ik het heerlijke geluid in deze gezellige zondagmiddag show van Sheryl Crow. It is makes you happy uit de 90's. Eer 2 maal 1982, straks Abba met The Day Before You Came. Nu Bananarama. Saai.

0: gitaren die je haast niet meer op de radio hoort. Uit 87, daarvoor gingen wij natuurlijk even zitten de grens over. En daarvoor belanden we eigenlijk in Chicago. Met onder leiding van Ralph Gauvert. Dat is een heerlijke hit eigenlijk in Amerika. Hier in Nederland komt die verder als de tipper aan. Ik heb het over de Bad Samples. Not Dead Yet. Dat was de volledige titel van deze lekkere formatie. Dan meteen nog meer muziek uit 1987. Dat dacht hier van de Koer. Ja, waarom ook niet natuurlijk. Why Can't Be You. Dat is ook een heerlijke titel. En wat betreft het Europese grensje. Daarvoor gaan we ons even verleggen naar Italië. Daar komen we natuurlijk de smaakmakende Eros Ramazzotti tegen. En dat had toen de tijd een leuke hit eigenlijk. Het nummer Ancora Vita. Je luistert nog steeds naar jouw favoriete radiostation. Hier zo met de gezellige zondagmiddagshow. En vergeet vooral je borrelplank niet, hè?
1: Gezellige zondagmiddagshow.

En dan alles komt een einde, ook aan deze show. Ik zeg dankjewel weer voor het luisteren hier zo, de zondagmiddag. Van 3 tot 5. Ik wens jou nog een fijne voortzetting van deze dag. Het is tenslotte nog weekend. Morgen, je weet het, hè, dan is het weer maandag. Dan wordt het weer balen. Maar dinsdag begint om 9 uur 's avonds weer met Timmy Schuipmaat. Het weekend voor jou. We gaan eruit bij deze op deze zondagmiddag. Hoog en droog.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. Goedemiddag, het is nu 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. De Iraanse onderhandelaar Mohammad Ghalibaf trekt de vredesbesprekingen met de Verenigde Staten in twijfel omdat Israël nieuwe aanvallen op Libanon heeft uitgevoerd. Hierbij zijn zeker 3 doden gevallen. Ghalibaf schrijft op sociale media dat het niet mogelijk is om door te gaan op de ingeslagen weg. De Israëlische aanvallen laten volgens hem zien dat de Verenigde Staten ofwel de wil niet hebben of niet in staat zijn om de verplichtingen na te komen. De politie heeft een 4de verdachte opgepakt die mogelijk betrokken is geweest bij het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart dit jaar. Het gaat om een 20-jarige Amsterdammer. Eerder werden al 3 anderen van 14, 17 en 18 jaar gearresteerd. Het vermoeden bestaat dat het viertal met een terroristisch motief gehandeld heeft. De 4de verdachte werd eerder deze week aangehouden en is voorgeleid. Besloten is dat hij nog 14 dagen blijft vastzitten. Ruim 19.000 huishoudens en winkels in Rotterdam-Zuid die uren zonder stroom zaten, hebben langzaam maar zeker weer elektriciteit. De storing begon vanmorgen om 8:15. Niet alleen huishoudens, maar ook het leven op straat kreeg met problemen te maken. Trams en stoplichten bijvoorbeeld. Verschillende winkels en horeca sloten de deuren maar wegens gebrek aan stroom. De hulpdiensten waren wel bereikbaar. Als het goed is, moet iedereen over een uur om 6:00 weer stroom hebben. Vanavond om 10:00 Nederlandse tijd speelt het Nederlands elftal de eerste wedstrijd op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico tegen Japan. Premier Rob Jetten heeft op sociale media een video geplaatst om het Nederlands elftal, maar ook het nationale team van Curaçao, veel succes te wensen. Hij nam het filmpje op in de Haagse Schilderswijk op de Marktweg. Jetten schrijft erbij: zet hem op, het Ons Oranje, Nederland staat achter jullie. Het weer. Vanavond blijft het droog. Vannacht kan lokaal wat lichte motregen vallen. Het kwik daalt naar zo'n 11 graden. Morgen een grijze start met wat motregen, maar in de middag klaart het op. Bij een noordwestenwind wordt het 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: This is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
4: iTunes, all hits, all the time.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Bij een aanvaring tussen een zeilboot en een passagiersschip op de Adriatische Zee voor de kust van Kroatië zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Een zeilbootje met 8 opvarenden kwam in botsing met een groot passagiersschip met 118 mensen aan boord. De zeilboot is na de aanvaring gezonken waarbij de 3 doden vielen. Er wordt nog naar 1 van de passagiers gezocht. De andere 4 zijn gered. De Iraanse onderhandelaar Ghalibaf zegt te twijfelen over het vredesverdrag met de VS na de aanvallen van Israël in Libanon van vandaag. Hierbij vielen zeker 3 doden. Hij schrijft op sociale media dat het zo niet mogelijk is om door te gaan op de ingeslagen weg. En een hoge Iraanse topmilitair heeft met vergeldingsaanvallen op Israël gedreigd. Eerder werd nog verwacht dat er dit weekend een akkoord zou worden ondertekend. Het is niet bekend of hierin een passage over Libanon zou staan. De Japanse regering wil de mogelijke winning van zeldzame aardmetalen op Groenland gaan onderzoeken. Het land wil hiermee de afhankelijkheid van China verminderen dat de wereldmarkt domineert. Groenland heeft grote, nog onontgonnen reserves aan deze metalen. Ook de Europese Unie en de Verenigde Staten zijn actief op zoek naar andere leveranciers dan China voor deze strategische en economische belangrijke grondstoffen die onmisbaar zijn bij de productie van elektronica. De politie heeft een 4e verdachte opgepakt die mogelijk betrokken is geweest bij het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart dit jaar. Het gaat om een 20-jarige Amsterdammer. Eerder werden er al 3 anderen van 14, 17 en 18 jaar gearresteerd. Het vermoeden bestaat dat het viertal met een terroristisch motief gehandeld heeft. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
3: The rhythm.
6: The music.
5: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. Bij een botsing tussen twee helikopters bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn alle 6 inzittenden van de toestellen om het leven gekomen. Een van de helikopters stortte neer op een terrein met geparkeerde elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. Brokstukken van de helikopter kwamen op het dak van een gebouw terecht. Voor zover bekend zijn er op de grond geen slachtoffers gevallen. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Israëlische aanvallen in de Gazastrook hebben vandaag aan zeker 6 mensen het leven gekost. Bij een luchtaanval vlakbij een ziekenhuis in de noordelijke plaats Jabalia zijn 4 mensen omgekomen. 2 anderen werden gedood bij schietincidenten in Gazastad en in het zuiden. Het Israëlische leger heeft hiermee opnieuw het bestand geschonden. Volgens Palestijnse autoriteiten zijn sinds het van kracht worden van het staakt het vuren zeker 950 Palestijnen gedood. Bij een aanvaring tussen een zeilboot en een passagiersschip op de Adriatische Zee voor de kust van Kroatië zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Een zeilbootje met 8 opvarenden kwam in botsing met een groot passagiersschip met 118 mensen aan boord. De zeilboot is na de aanvaring gezonken waarbij de 3 doden vielen. Er wordt nog naar 1 van de passagiers gezocht. De andere 4 zijn gered. De Iraanse onderhandelaar Ghalibaf zegt te twijfelen over het vredesverdrag met de VS na de aanvallen van Israël in Libanon van vandaag. Hierbij vielen zeker 3 doden. Hij schrijft op sociale media dat het zo niet mogelijk is om door te gaan op de ingeslagen weg. En een Iraanse topmilitair heeft met vergeldingsaanvallen op Israël gedreigd. Eerder werd nog verwacht dat er dit weekend een akkoord zou worden ondertekend. Het is niet bekend of hierin een passage over Libanon zou staan. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. Goedenavond, het is nu 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. De bevolking van Zwitserland heeft zich vandaag in een referendum met een meerderheid van 55% uitgesproken tegen een maximum aantal inwoners van het land. De bevolkingslimiet van 10 miljoen inwoners was voorgesteld door de rechtsconservatieve Zwitserse Volkspartij, die vooral maatregelen eiste tegen immigratie. Tegenstanders van het plan, waaronder het bedrijfsleven, waren bang voor een tekort aan buitenlandse arbeidskrachten, onder andere in de zorg, en een conflict met de EU. Een van de twee verdachten van de moord op de Nederlander René Pauw op Bali van eind maart is opgepakt door de politie in Brazilië. Hij liep tegen de lamp toen hij daar met vervalste papieren een paspoort in de deelstaat Pará wilde aanvragen. De tweede verdachte is nog voortvluchtig. Ze ontvluchtte Bali na de moord op de 49-jarige Pauw, die zelf een veroordeelde drugscrimineel was en ook voor de politie op de vlucht. Bij een botsing tussen twee helikopters bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn alle 6 inzittenden van de toestellen om het leven gekomen. Een van de helikopters stortte neer op een terrein met geparkeerde elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. Brokstukken van de helikopter kwamen op het dak van een gebouw terecht. Voor zover bekend zijn er op de grond geen slachtoffers gevallen. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Israëlische aanvallen in de Gazastrook hebben vandaag aan zeker 6 mensen het leven gekost. Bij een luchtaanval vlakbij een ziekenhuis in de noordelijke plaats Jabalia zijn 4 mensen omgekomen. 2 anderen werden gedood bij schietincidenten in Gazastad en in het zuiden. Het Israëlische leger heeft hiermee opnieuw het bestand geschonden. Volgens Palestijnse autoriteiten zijn sinds het van kracht worden van het staakt het vuren zeker 950 Palestijnen gedood. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTunes Radio.
0: Tim Nieuwenhuis, Club Remember, Revival of the 80s.
4: Get ready.
3: iTunes Radio.
0: En dit is de nieuwe alarmschijf.

alarmschijven week, wat zal er geweest zijn, week 24 van 1981. Check It Love hoor je van Kim Wilde, als tweede plaat van het eerste uur hier bij Club Remember Revival of the 80s. Het zal de tweede hit worden, want de eerste was natuurlijk Kids in America uit april 1981. En dit zal een aardige grote hit gaan worden. Kom op 20 juni 1981 binnen, 10 weken in de top 40, hoogst bereikte positie nummer 2. De grote hit is voor Kim Wilde en daarvoor draaiden we Kevin Woodward, Sarah Denning en Chiffon Fahey als Bananarama met een van hun vele hits. Als opvolger van Robert De Niro's Waiting uit mei 1984. Alarmschijf in week 24 van hetzelfde jaar, 1984. Zou dat een hit worden? Ja, ik wil zeggen, 23 juni kwam er binnen. 7 weken in de top 40 en hoogst bereikte positie nummer 14. Bananarama met Ralph Justice.

Welkom muziekvrienden. Weer twee uur lang de grote, de kleine, de vergeten hits. En dan de mooie platen die je zelf dan tot nooit meer op de Nederlandse radio hoort. Dus deze plaat van 1984 van Chicago.

30 hoogste bereikte positie, nummer 30. Dat zou de single die daarna kwam hij toch veel beter doen. Die zou de zesde plaats halen. Dat was Max, die kwam uit 1988. En daarvoor gedraaid Chicago uit 1984. Allemaal geschreven door David Foster en Peter Cetera. En dan de drums, hoorde je ook nog. Toto drummer, weet je ook alweer.

inmiddels alweer voor de derde week nummer 1 in de top 40. Dus vorige week ook. Inmiddels hebben we weer 8 weken genoteerd. Het bandje van Steven Greenberg samen met Cynthia Johnson. Zij zong Funky Town in 1980. We stonden nog meer in de lijst van 14 juli 1980. Week 24, nummer 2, bleef stationair. Op 2 staan in de 8e week. Working My Way Back to You van de Detroit Spinners. En nummer 3 stond vorige week op 7. In de 6e week inmiddels alweer Caramia van Jay and the Americans. Dankzij Frits Spits werd het weer opnieuw een hit. Want het nummer kwam al uit de jaren 60. Stond nog meer vaardige platen in de top 10. Nummer 4, Bus Bus, het deellid van Matchbox. Op nummer 6, Lost in Love van Demis Roussos en Floris Warner. Die moet ik volgende week ook eens een keer draaien. 8, Winning with the Devil blijft de moeilijke titel van Van Halen. En nummer 10 stond Son of Jamaica, voormalige nummer 1 hit van de Goobay Dance Band. En voor Lips Incorporated draaiden we ook nog de voormalige zanger van Frankie Goes to Hollywood. En hij had zijn tweede hit in 1989 met Americanos. En dit is ook mooi. Van het album. Wat zou het album ook alweer geheten hebben? Ik zoek het even voor je op. Je kunt niet alles weten, hè. Wat ik wel weet is dat het Foreigner is. En 1988, I don't wanna live without you.

Je hoorde de Broken Dreams van inderdaad de heren en dames van The Guys and Dolls. En daarvoor gedraaid van het album Inside Information. Ik zou het nog even voor je opzoeken. De tweede single was dat van het album. Deze was See You Will. Zou de 14e plaats halen. I Don't Wanna Live Without You. Slechts de 19e plaats. Alle

Talk of the Town. De tweede single was dat de opvolger van Brass in Pocket uit 1980. Zou niet zo'n grote hit worden. 3 weken de top 40, hoogst bereikte positie nummer 31. Jammer voor de pretenders, maar wel een fijn liedje. En Jotem niet zo vaak meer op de Nederlandse radio. The Talk of the Town en daarvoor gedraaid de tweede single van Sniffin' the Tears in Nederland. Althans de derde single moet ik zeggen, want de eerste was One Love. Driver's Seat hadden we. En op Driver's Seat moest natuurlijk een antwoord komen. En dan werd de Driving Beat, zou een tip aan de blijven steken. 1981 van Sniffin' the Tears. De Rekja Funk als laatste van dit uurtje.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. Bij een stille tocht in het Zeeuwse Terneuzen hebben honderden in het wit geklede deelnemers de slachtoffers van het verkeersongeluk bij Vogelwaarde herdacht, waarbij donderdag een auto een groep fietsers schepte van 14 kinderen en 2 begeleiders die op schoolreis waren. 3 kinderen van 12 jaar en een volwassen begeleider kwamen hierbij om het leven. De automobilist werd na het ongeluk aangehouden. De Amerikaanse president Trump heeft de Israëlische aanvallen op Libanon veroordeeld. Hij roept alle partijen op zich in te houden nu een vredesakkoord met Iran zo dichtbij is. Er vielen bij de raketaanvallen op een buitenwijk van Beirut zeker 3 doden en 15 gewonden. Israël zegt dat het een precisieaanval was op een commandocentrum van Hezbollah. Iran liet eerder vandaag weten te twijfelen om na de aanvallen door te gaan met de onderhandelingen over het akkoord. De bevolking van Zwitserland heeft zich vandaag in een referendum met een meerderheid van 55% uitgesproken tegen een maximum aantal inwoners van het land. De bevolkingslimiet van 10 miljoen inwoners was voorgesteld door de rechtsconservatieve Zwitserse Volkspartij, die vooral maatregelen eiste tegen immigratie. Tegenstanders van het plan, waaronder het bedrijfsleven, waren bang voor een tekort aan buitenlandse arbeidskrachten, onder andere in de zorg, en een conflict met de EU. Een van de 2 verdachten van de moord op de Nederlander René Pauw op Bali van eind maart is opgepakt door de politie in Brazilië. Hij liep tegen de lamp toen hij daar met vervalste papieren een paspoort in de deelstaat Pará wilde aanvragen. De tweede verdachte is nog voortvluchtig. Ze ontvluchtte Bali na de moord op de 49-jarige Pauw, die zelf een veroordeelde drugscrimineel was en ook voor de politie op de vlucht. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

Walker Jr. Dat is de derde hit in Nederland. De eerste was Jack and Jill uit 78. De tweede was You Can't Change That 79. En dit was een behoorlijk hit in 1981. Kom op 18 juli van dat jaar binnen. 8 weken in de top 40 en hoogst bereikte positie nummer 7. De tweede plaat van de tweede uur was van Radio. A Woman Needs to Love Just Like

de hitparade zien. Bleef in de hitparade steken, kwam op 15 juni 1985 binnen. 6 weken in de hitparade, hoogst bereikte positie nummer 4. En daarna roemloos in de uitverkoopbak, waarschijnlijk 3,95 gulden. Waar ik hem dan weer uitviste en toevoegde aan mijn collectie. En als laatste van het eerste uur, de Rijkjaar Funk draaide bij 1983. De tweede single van Mezzo Forte. En dat heette Rock Hall. Welke muziek, vrienden en vriendinnen, nog een uur lang. De grote, de kleine, de vergeten hits. En dan een mooie plaat die je zelf dan tot nooit meer op de Nederlandse radio hoort. Zoals deze van Shaky Stevens uit 1984. A Love Worth Waiting For You. En we draaien hierbij.

plaat hoor je nooit meer op de Nederlandse radio. Bestonden uit grootheden en bestonden onder andere uit Steve Houn, die samen met Jeff Downs. En die was bij Egg Buggles bij Yes had en werd allemaal opgericht door John Wetton. En die was ongeveer de zanger van King Crimson. En die hoorde de formatie Asia met...

draaien. What am I gonna do? Maar dit kwam met juni 1983. Zou een redelijk grote hit worden voor Rod Stewart en Baby Jane. En daarvoor draaiden we van het album Body and Soul. Weer over bodies gesproken. You can't get what you want. Mooie jazzklanken van Joe Jackson. Opvolger van de Happy Ending uit 1984. En van 84 gaan we naar 86 met The Cure.

in Nederland. Was wel uitgebracht, maar niemand pikt het op. Alleen voor een spits, die maakte het ooit een steunplaat van de 1981. Het bandje van Neil en Tim Finn hoorde je. En ze hadden toch wat hits in Nederland. Onder andere 1980 met I Got You. In september gaan we binnenkort ook voor je draaien. I Hope I Never was in 1981 een aardige hit. En natuurlijk Message to My Girl uit 1984. Fijn liedje hoor je nooit meer op de Nederlandse radio. Split Dance met History Never Repeats. En daarvoor gedraaid. Inderdaad, Boys Don't Cry uit 1986 van The Cure. En anders kan je terugluisteren via de Mixcloud. Mixcloud.com/clubremember80. Vind je heel wat afleveringen terug. Je kunt er jaren, als je dat wilt, zou je terug kunnen luisteren. En Jonas op Facebook vinden we ook leuk. Facebook.com/clubremember80. Voor al uit zijn tijden en alle wetenswaardigheden over de muziek van de jaren 80. Laatste plaat gaan we naar 1988, geproduceerd door Nada Michael Walden. En geschreven door

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. Goedenavond, het is nu 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Het Nederlands mannenelftal speelt vandaag in Dallas zijn eerste wedstrijd van het wereldkampioenschap voetbal. De tegenstander is Japan. Koning Willem-Alexander bekijkt de wedstrijd in Apeldoorn samen met de Japanse keizer Naruhito, die al in Nederland is voor zijn staatsbezoek dat op woensdag begint. Het elftal van Curaçao van de Nederlandse coach Dick Advocaat verloor de wedstrijd tegen Duitsland na een hoopvol begin met 7-1. Bij een betoging tegen de G7-top hebben actievoerders vandaag in Genève stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. Zo'n 20.000 demonstranten liepen in een vredige protestmars door de stad tot de vlam in de pan sloeg. Het topoverleg van de 7 grote westerse economieën wordt deze week in het nabijgelegen Franse Evian-les-Bains gehouden. De demonstranten beschouwen de G7 als een symbool van geconcentreerde politieke en economische macht. Bij een stille tocht in het Zeeuwse Terneuzen hebben honderden in het wit geklede deelnemers de slachtoffers van het verkeersongeluk bij Vogelwaarde herdacht, waarbij donderdag een auto een groep fietsers schepte van 14 kinderen en 2 begeleiders die op schoolreis waren. 3 kinderen van 12 jaar en een volwassen begeleider kwamen hierbij om het leven. De automobilist werd na het ongeluk aangehouden. De Amerikaanse president Trump heeft de Israëlische aanvallen op Libanon veroordeeld. Hij roept alle partijen op zich in te houden nu een vredesakkoord met Iran zo dichtbij is. Er vielen bij de raketaanvallen op een buitenwijk van Beirut zeker 3 doden en 15 gewonden. Israël zegt dat het een precisieaanval was op een commandocentrum van Hezbollah. Iran liet eerder vandaag weten te twijfelen om na de aanvallen door te gaan met de onderhandelingen over het akkoord. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Is your iTunes Radio.
4: And now on iTunes Radio.
5: iTunes, all hits, all the time.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 11 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
3: Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man Ali Moussa Dagdouk zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele leiding van Hezbollah langs de grens van Libanon hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. Het Nederlands mannenelftal speelt vandaag in Dallas zijn eerste wedstrijd van het wereldkampioenschap voetbal. De tegenstander is Japan. Koning Willem-Alexander bekijkt de wedstrijd in Apeldoorn samen met de Japanse keizer Naruhito, die al in Nederland is voor zijn staatsbezoek dat op woensdag begint. Bij een betoging tegen de G7-top hebben actievoerders vandaag in Genève stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. Zo'n 20.000 demonstranten liepen in een vredige protestmars door de stad tot de vlam in de pan sloeg. Het topoverleg van de 7 grote westerse economieën wordt deze week in het nabijgelegen Franse Evian-les-Bains gehouden. De demonstranten beschouwen de G7 als een symbool van geconcentreerde politieke en economische macht. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: While the others are talking, we're already playing the music. This is
5: iTunes Radio.
4: The radio station with more ears than listeners.
6: This is iTunes Radio.

0: iTurn Radio. Op jouw maandag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Bas de Meeuw met het radionieuws op iTurn Radio. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het ongeval gebeurde bij het vliegveld van Butler, even ten zuiden van Kansas. De slachtoffers waren opgestegen om te gaan skydiven, maar hun vliegtuig stortte kort na het opstijgen door onbekende oorzaak neer. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man, Ali Moussa Dagdouk, zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele planning van Hezbollah langs de grens hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. En de 20-jarige Roos uit Woerden heeft dit weekend een lang gekoesterde droom zien uitkomen. Ze reed samen met haar vriend Dirk met een gehuurde roze limousine naar een fastfoodrestaurant. 2 jaar lang had Roos volgens een bericht in het AD het statiegeld gespaard van alle blikjes en flesjes die ze kon vinden voor deze bijzondere rit. Toen ze €600 bij elkaar had, huurde ze de roze limousine, bestelde patat met kipnuggets en werd daarna weer thuis afgezet. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. In de nacht en ochtend kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio. This is your iTurn Radio.
2: And now on iTurn Radio.
3: iTurn, all hits, all the time.

0: Een moment geduld.
1: Dingen werken niet mee hier. Simple Minds, coming up, hopefully. Oh, come on, that's one. Sheesh. Okay. We will go pleiten. Simple Minds, Stijn. Okay. Wat zullen we doen? Ik heb geen idee. Supermarkt. Ik heb geen idee. Supermarkt.